0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store. De Brugse Radio.

De dag zal komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid neem van die stad, wordt dan mijn wieg gestoomd. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in bres gegroeid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit, met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Sterfelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live op.

0: Optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De komende dagen wordt het wisselvalliger. Vooral op dinsdag en donderdag, de D-dagen van de week, lopen er vrij actieve storingen door. Dinsdag kan dat gepaard gaan met redelijk wat regen en een aantal forse buien die erachteraan komen, zelfs met onweer. En ook donderdag lijkt het een actieve storing te zijn waarbij er een flinke plets water kan vallen. De andere dagen valt het beter mee, al zijn er ook dan wel een paar verspreide buien actief, maar het wordt geen waterballet op die dagen. De temperaturen die blijven het eigenlijk heel de tijd wel vrij goed doen. We hadden gemakkelijk telkens maxima van een 20 graden of meer en de neerslag natuurlijk minder, maar van zodra het weer droog is, lopen die temperaturen vrij snel weer een paar graden op. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.

Bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de 2 weken ophaling van restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespectakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers, mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Swin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van erestadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
1: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar het Belfort Hotel?
3: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, 's avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge. Met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
2: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept, er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra lichtplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
4: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: Altijd schone muziek.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45, zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We hebben vandaag te maken met een wisselvallig weerbeeld. Er trekt een storing door in verschillende departementen. Eigenlijk, want vanochtend trekt al een eerste stuk door met wat verspreide regen of hier en daar wat buien. Een beetje een onduidelijk beeld eerlijk gezegd. Het activeert wel allemaal naarmate het overtrekt. Maar de neerslag is zeker niet overal gelijk verdeeld. Sommige stukken van de provincie krijgen weinig, andere dan meer. En het is ook een heel erg onduidelijk beeld verdeeld over de dag. Want er komt dan een tweede stuk achteraan met wat meer actievere buien. Dat zou zelfs kunnen een onweerachtige bui worden. Maar ook daar, ja, geen echt superduidelijk beeld. Die buien activeren naarmate ze landinwaarts komen, maar zullen zeker niet overal aanwezig zijn. Temperaturen vandaag een stukje lager. We zitten rond een graad of 20. Met misschien als de zon er doorbreekt later vanmiddag toch weer wat meer en hogere temperaturen. En ook een wat aanspannende wind.

0: uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die vrij krachtig worden, maar temperaturen, dat zijn piekwaarden. In de regen en buien zitten we uiteraard een stukje lager. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politie-eenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.

nieuwe single van Fadim is deze week onze Brugse kapper. Sinds gistermorgen is hij dat met zijn gloednieuwe single. Een beetje een vreemd verhaal, want hij heeft de rug moeten rechten na een flop single, zeg maar. Kan met iedereen gebeuren en dat lag uiteraard niet aan hem, maar aan bepaalde omstandigheden. Geweer vlug van schouder veranderd en kijk, een paar weken later staat hij er alweer met een volgende. En dat is dan weer een schot in de roos. Zo gaat dat nu eenmaal ook in het artiestenwereldje in de Vlaamse showbusiness. Fadim met zijn gloednieuwe, een productie van Peter Kereman. En dat was voor hem eigenlijk als het ware een beetje thuiskomen na de successen die hij destijds had met de Adriaan van Landschoot, zijn geestelijke vader, zeg maar, bij Peter Kereman, bij de producer daar in Wetteren. Kijk, deze week als Brugse kappen helemaal centraal hier bij de Brugse Radio. Goedemorgen. It started-

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Het komt een beetje in golven, een eerste golf in de vroege ochtend met wat verspreide regen of wat verspreide buien. Daarna komt dan een tweede golf met wat meer actieve buien. Allebei activeren ze boven land, dus er kan meer neerslag vallen landinwaarts naar de kust. Maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust, ook wel met meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die dan rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien, maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de 2 weken ophaling van restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken en ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespektakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers, mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van erestadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
1: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar het Belfort Verteld?
3: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, 's avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge. Met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
2: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra ligplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het oude amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
4: Allee.
5: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzicht op de baan, hè, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lukowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
8: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
7: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We hebben vandaag te maken met een wisselvallig weerbeeld. Er trekt een storing door in verschillende departementen. Eigenlijk, want vanochtend trekt al een eerste stuk door met wat verspreide regen of hier en daar wat buien. Een beetje een onduidelijk beeld, eerlijk gezegd. Het activeert wel allemaal naarmate het overtrekt. Maar de neerslag is zeker niet overal gelijk verdeeld. Sommige stukken van de provincie krijgen weinig, andere dan meer. En het is ook een heel erg onduidelijk beeld verdeeld over de dag. Want er komt dan een tweede stuk achteraan met wat meer actievere buien. Dat zou zelfs kunnen een onweerachtige bui worden. Maar ook daar, ja, geen echt superduidelijk beeld. Die buien activeren naarmate ze landinwaarts komen, maar zullen zeker niet overal aanwezig zijn. Temperaturen vandaag een stukje lager. We zitten rond een graad of 20. Met misschien als de zon er doorbreekt later vanmiddag toch weer wat meer en hogere temperaturen. En ook een wat aanspannende wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die vrij krachtig worden. Maar temperaturen, dat zijn piekwaarden. In de regen en buien zitten we uiteraard een stukje lager. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.

En Sabrina Carpenter, hè? Samen met Madonna, Bring Your Love, de gloednieuwe single. Ja, wat maken ze toch wereldhits, hè? Die wereldsterren, het wordt van hen ook verwacht natuurlijk, maar ja, dan brengen ze dat toch maar mooi uit. Inmiddels ook al in onze BT40 terug te vinden in onze Brugse Top 40, die nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter. Een heel goede morgen, luisteraar. Wij gaan op deze dinsdag zometeen alweer naar de laatste rechte lijn van onze VBRO Ontbijtshow met Geert Nasens.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Het komt een beetje in golven, een eerste golf in de vroege ochtend met wat verspreide regen of wat verspreide buien. Daarna komt dan een tweede golf met wat meer actieve buien. Allebei activeren ze boven land, dus er kan meer neerslag vallen landinwaarts naar de kust. Maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust, ook wel met meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien, maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Vrouwtje Noot van Beesten, ze kocht een euren hond. Als zo'n lange smollen met zijn buk toe op de grond. Ze doet er in de winter een kaskorsetje rond. Gebonden met een lijntje, twee keer rond.

0: Willy Lustenhauer, met uiteraard heel veel luimige liedjes op zijn palmares. En ook vandaag mocht hij weer afronden in onze VBRO ontbijtshow voor deze 2e van juni. Wij gaan naar Muziek bij Stijwaart.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden. Na,
1: na, na, na. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802. Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elk

0: Een nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: De Brugse Radio.

0: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de twee weken ophaling van de restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespectakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers, mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van erestadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
1: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar Het Belfort Vertelt?
2: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, s'avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge, met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
0: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra ligplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Nieuws uit je regio. Iets na 4 uur gisteren namiddag is een bestelwagen met Roemeense nummerplaat in de gracht beland op de afrit Ruddervoorde van de E403. De bestuurder meent naar eigen zeggen dat hij moest uitwijken voor een vrachtwagen. Gelukkig vielen er geen gewonden. Gisteren namiddag, iets voor 3 uur, is een busje met havenarbeiders die op een autoboot stond bij het achteruitrijden een paar meters naar beneden gedonderd op een lagere verdieping. Er vielen 2 gewonden. Ze werden niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Bij een verkeersongeval langs de Koolskampstraat in Lichtervelde vlakbij de carpoolparking zijn gisterenochtend iets voor 8 uur 2 automobilisten gewond geraakt. De slachtoffers, een vrouw van 31 uit Roeselare en een 47-jarige man uit Meulebeke, werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde plaatselijk voor verkeershinder. Gisteren namiddag, iets voor 3:30, liep het in de Baron Ruzettelaan in Assebroekebrugge fout bij het verdelgen van onkruid met een gasbrander. Plots sloeg de vlam over naar enkele sparren die in brand vlogen. Een passant die het zag gebeuren greep meteen in en begon met brandblussers het vuur te bestrijden. De opgeroepen brandweer maakte de taak af en kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar de woning pal achter de sparren. En vermoedelijk koperdieven hebben de kabels van de laadslangen van 8 laadstations voor elektrische auto's aan het winkelcentrum Rijsselpoort in Ieper afgeknipt en gestolen. De diefstal gebeurde vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè.
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij alleen, mijn rots in de brand.
5: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven.
7: Houd de moed maar in, zo krijgt het leven zin.
5: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
5: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We hebben vandaag te maken met een wisselvallig weerbeeld. Er trekt een storing door in verschillende departementen. Eigenlijk, want vanochtend trekt al een eerste stuk door met wat verspreide regen of hier en daar wat buien. Een beetje een onduidelijk beeld, eerlijk gezegd. Het activeert wel allemaal naarmate het overtrekt. Maar de neerslag is zeker niet overal gelijk verdeeld. Sommige stukken van de provincie krijgen weinig, andere dan meer. En het is ook een heel erg onduidelijk beeld verdeeld over de dag. Want er komt dan een tweede stuk achteraan met wat meer actievere buien. Dat zou zelfs kunnen een onweerachtige bui worden. Maar ook daar... ja, geen echt superduidelijk beeld. Die buien activeren naarmate ze landinwaarts komen, maar zullen zeker niet overal aanwezig zijn. Temperaturen vandaag een stukje lager. We zitten rond een graad of 20. Met misschien als de zon er doorbreekt later vanmiddag toch weer wat meer en hogere temperaturen. En ook een wat aanspannende wind uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die vrij krachtig worden. Maar temperaturen, dat zijn piekwaarden. In de regen en buien zitten we uiteraard een stukje lager. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Ik had een prijs gewoon wat hij wil, maar waar ga je naartoe, hè? Naar Amsterdam. Ik ben overtuigd nog in Amsterdam geweest. Ja, ik zag daar op een etalagerute geschreven staan. Alleen tussen de lakens van Broos blijf je kinderloos. Zijn ja, zo'n speciale laken ze misschien? Kan ik het ben? Kan ik dat ben, staat daar madame die een verwachting is van haar neuzen te maken. Van haar neuzen te maken. Ja, hinder met al je publiciteit, kijk ik het al. Alleen tussen de lakens van Broos blijf je kinderloos, zie me hier gestoon. Waarop dat die verkoper zegt, maar madame, je hebt niet goed gelezen, hè? Staat de wekloor en duidelijk, alleen tussen de lakens van Broos. Maar als je er met twee onderhouden en zie je er niet meer responsabel, hè? Er is een nieuwe soort vliegtuignafte binnengekomen in Zaventem. En het ziet dezelfde kleur van whisky, smakelijk whisky. Het ziet er echt uit like whisky. Het zijn er twee, die op een dag zijn zo'n niet van drinken. En dat smakt. En als er tienen zijn, dan zijn ze knotskazen. Ze voeren ze naar huis. Sander dat speelt van eerst de een naar de ander. Ja, Warten, heb je zeer een kop? Nee, ik zeg de ander. Heb je zeer een maag? Nee, ik. En heb je al een windetje geloten? Nee, ik. Pas op, als je eentje moet loten, hoe de ten, hè? Dan kan ik eentje geloten en ik telefoneer je nu uit Madrid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
1: Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.

0: beginnen. Parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: VBRO 2. De Brugse Radio.

De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.

En met die titel stonden Ashford en Simpson wekenlang genoteerd in onze Brugse top 40 in 1985, 41 jaar geleden. En zo zitten we helemaal op het eind van Muziek bij Stijl Werkt voor deze tweede van juni. De middag is in zicht, het allereerste middagnieuws en natuurlijk een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub. Straks met collega Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lukowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De typische sound van Ace of Base, later overgenomen door Shana bij ons. En dat heeft hen ook geen windeieren gelegd. In 92 was dit voor Ace of Base uiteraard een tophit en All That She Wants.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, zo is dat. Goedemiddag iedereen. Welkom bij ons. Dit is VBRO op dinsdag, vandaag 2 juni. En we maken uiteraard vanuit Studio 5 alweer een nieuwe radioclub. Ga jij zo aan tafel? Laat het u smaken. Bij ons is het gewoon een theetje voorlopig, maar er komt iets lekkers aan na 1 uur. Heeft dat mij toch beloofd. Goed, we gaan eens kijken wie onze gast is vandaag. Zoals gisteren al aangekondigd is dat Benny Scott. Die heeft echt met de fiets kunnen komen naar hier. En die komt straks vertellen over De Facteur. Dat is uiteraard een van zijn Brugse liedjes.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel, vindt.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion.

0: Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag vallen er eerst nog een aantal buien. Verspreide buien. En die kunnen best wel fel zijn. Er is zelfs kans op een lokale donderklap. Het is niet gezegd dat dat gaat gebeuren, maar het kan wel. Bij temperaturen die rond maximale waarden van een graad of 20 zitten. Dan moet nu wel gezegd worden dat als de zon doorbreekt, en van later vanmiddag is dat zeker zo, dat dat direct wel iets meer kan zijn. En bovendien, ja, het zijn ook wel prikwaarden natuurlijk, dus het gaat ook niet de hele tijd zo zijn. Als het regent of er vallen buien, dan zitten we uiteraard iets lager qua temperatuur. Ook de zuidwestelijke wind spant aan. Zeker aan de kust kan die vrij krachtig worden. En later vanmiddag komen er dan ook weer meer en bredere opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Nederlandse en Vlaamse artiesten krijgen hier een podium bij VBRO. Niet alleen gedurende het jaar met hun liedjes, maar ook met de vertelling achter een bepaald nummer uit hun repertoire. En vandaag is dat de Brugse artiest Benny Scott. Hij heeft het vandaag over het liedje De Facteur.
2: Ik denk dat er heel wat van de brievenbestellers daar echt mee gelukkig zijn geweest. Want in tegenstelling wat sommige mensen zouden kunnen denken, dat het een beetje spottend zou zijn. Nee, het is een huldebetoon aan die mensen. Mm-hmm. Want, en dat meen ik dus echt uit de grond van mijn hart. Ik heb voor die mensen altijd heel veel bewondering en respect gehad. Want je moet weten, nu is dat niet meer het geval. Nu zijn ze een beetje gemotoriseerd.
1: Ja, ja.
2: Maar in de tijd toen dat liedje ontstond, waren ze inmiddels nog met de fiets. En dat was jaar in jaar uit, in alle weer en wind.
1: Ja.
2: Zorg maar dat je briefwisseling trouw in de bus viel. Altijd chapeau voor die mensen. En ik heb daar dan ook een luimig liedje over gemaakt. Maar echt met de bedoeling echt mijn respect voor die mensen te betonen.
1: Ja, het is een leuk ritme ook, dat liedje.
2: Het is een Scottish.
1: Een Scottish,
2: dat
1: ja.
2: is een dans die nog altijd, ik weet niet hoe het buiten onze provincie zit, maar in West-Vlaanderen wordt die dans, de Scottish, heel graag gedanst. En feitelijk waren de laatste jaren, komt er zo niet zoveel nieuws niet meer uit met dat ritme. Hmm. En toch wordt dat heel graag gedanst. Zelfs door jongere mensen. Hè,
1: ja,
2: als ze eenmaal,
1: ja.
2: Dus ja, het is een dankbaar nummer geweest op alle vlakken.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust. Ook wel met meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien, maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden, met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij en een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

Je had in Nederland ook zo'n groep die een liedje uitbracht. Samen dansen wij de Hully Gully. En dit was ook zo'n Hully Gully Time. Deze keer van Ricky Morvan en de fans. Ergens uit de jaren toen de dieren nog konden spreken. Maar goed, onze tijd voor vandaag, voor deze dinsdag, zit er alweer op, beste mensen. Morgen is Bart Keil onze gast en komt hij vertellen over Ik heb je lief. Ja.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische

0: Eten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Waarschijnlijk op heel veel plekken niet al te veel. Het is minder warm geworden uiteraard, maar toch, een graad of 20 moet zeker later vanmiddag nog kunnen bereikt worden wanneer er wat opklaringen binnenlopen vanaf de kust. Ook wel met meer wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Aan zee kan die gemakkelijk toch wel vrij krachtig worden naar het eind van de middag toe. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien, maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden, met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij en een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag vallen er eerst nog een aantal buien. Verspreide buien, en die kunnen best wel fel zijn. Er is zelfs kans op een lokale donderklap. Het is niet gezegd dat dat gaat gebeuren, maar het kan wel. Bij temperaturen die rond maximale waarden van een graad of 20 zitten. Dan moet nu wel gezegd worden dat als de zon doorbreekt, en van later vanmiddag is dat zeker zo, dat dat direct wel iets meer kan zijn. En bovendien, ja, het zijn ook wel prikwaarden natuurlijk, dus het gaat ook niet de hele tijd zo zijn. Als het regent of er vallen buien, dan zitten we uiteraard iets lager qua temperatuur. Ook de zuidwestelijke wind spant aan. Zeker aan de kust kan die vrij krachtig worden. En later vanmiddag komen er dan ook weer meer en bredere opklaringen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Middelkerke is deze ochtend een meisje van 2 verdronken nadat ze even aan de aandacht ontsnapte van de oma die op het meisje paste. Ze glipte naar buiten, vermoedelijk toen de oma en haar tienerzus nog sliepen en belandde zo wat verderop in een beek. De hulp van de politie en de brandweer kwam helaas te laat. In Knokke-Heist zijn zondagavond 2 zwaar gewonden gevallen bij een incident in de Sebastiaan-Nachtehalenstraat. Op videobeelden is te zien hoe een man op de stoep ligt en bijstand krijgt van medische hulpverleners en agenten. Waarom hij die bijstand nodig had, is niet duidelijk. Maar plots valt er een 2e man van een balkon op de 1e verdieping naar beneden. Hoe dat kon gebeuren, is op de beelden niet echt duidelijk te zien. Wel is op de beelden te zien dat de agenten hun aandacht richten op de 2e man, die tegen de grond werken en in bedwang houden. Beide mannen werden zwaar gewond, maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. In Ardooien gaat het groenteverwerkend bedrijf Ardo 27 banen schrappen. De werknemers van het bedrijf kregen het nieuws vrijdag te horen op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf wil naar eigen zeggen efficiënter kunnen werken om concurrentieel te blijven in een veranderende markt. En de brandweer moest gisteren namiddag aardappelen opruimen in de Pulkemseweg in Boezingen bij Ieper. Ze lagen verspreid over een afstand van zo'n 100 meter tussen de Poezelstraat en de Sint-Crispijnstraat. Het incident zorgde voor heel wat verkeershinder. Wie de aardappelen er verloor, is niet duidelijk.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VDRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lugowski, Kurt
4: Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: Brugse Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Waar is de tit van de Brugse koetsiers? De blomzak, de slakken en het gatje. De krommen, de tip, de monokkel, de kop, de paraplu. Bizeret, damme hadje. De warmen, de kleppen, tampoes, pieterel. De Engelsman, de ovenier. Dien tijd is voorbij, het is zo lang geleden. Maar voor Brugge, een schoon souvenir. Stapte madames en monsieur's. Dat kun je onder Brugge getogen. De Grote Markt, de Grand Place, het paleis van de gouverneur, het Dolle Torre of de Beffroi. Met standbeeld van Jan en Pier, de architect en de entrepreneur van de Dolle Torre. En café de Vier Winden, waar dat natuurlijk een kleppen kon gaan staan. We rijden dan al over de Burg, langs de kapelle van de Saint-Saëns en het status naar de drie goddelijke deugden. Het geloven, dat is de Madeleine Kerke. Dopen, dat is het Prison of Pangerijtje. En de liefde, l'amour, dat is de Botanikenhof. Geloof open, liefde. Berouw kom achter Noor. Om over de Vessenmarkt te passeren, begint om te stinken. Vandaag om langs de Divre, langs Grutuzen en Tospetol, nog Mennewater en Bahinov. En we komen toch weer langs onze vrouwen en sissen mijn voontjes. En we gaan naar de stoel van Rubens en Flessingen, kregen daar een druipel van eten. Toen langs het klooster van de Slotnennen, de Sœurs Blandet, en het plaatsje van Mammelink, toch weer een rus. Dat mijn centjes kunnen gaan afgeven aan Bazenne van Ecke. Stap maar in, madame. Jullie Mirza, met een veugel in onze trapen. Voor is de tit van de Brugse koetsiers. De blomzak, de slakken en het gatje. De krommen, de tep, de monokkel, de kop, de paraplu. Pizeret, damme hatje. De warmen, de kleppen, tampoes, pieterel,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar.
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Frank Valentino, Michael, Sammy Moore en ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht nog steeds kans op een plaatselijke bui. Zeker niet overal, maar er kan er hier en daar nog wel eentje opduiken. Of eens wat verspreide lichte regen zou ook kunnen. Bij zachte minima nog steeds. Iets minder uitgesproken dan de vorige nachten. Maar een graad of 13 blijven we zeker minimaal halen. Dus ja, het wordt ook een stukje rustiger. De wind neemt af, blijft in de zuidwestelijke richting zitten. Helemaal verdwijnen zal die niet doen. Maar er is duidelijk een pak minder wind dan dat er overdag was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond.

voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO.

Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

komende dagen blijft het wisselvallig. Nog tot en met het eind van de week trekken er storingen door. Nu moet wel gezegd dat dat een groot woord is, want op heel veel dagen of heel veel momenten is het gewoon droog. Het is zeker niet de hele tijd regenachtig. Er zijn perioden dat er buien vallen of wat regen, maar die blijven echt wel beperkt. Woensdag bijvoorbeeld, grotendeels droog. Een bui kan. Later in de middag en naar de avond toe neemt de kans op wat regen toe. En ook donderdag, vrijdag is dat het geval met eens wat regen of een bui, maar zeker niet de hele tijd. De maxima blijven ergens rond of vooraan de 20 graden zitten. En van tijd tot tijd is er redelijk wat wind. Naar het weekend toe zou het stabieler en rustiger kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na het dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarnaast komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag 10 restafvalzakken buitengezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutief aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten twee mensen gewond. De MUG en twee ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar twee verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: La, la, la, la. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanavond en vannacht nog steeds kans op een plaatselijke bui. Zeker niet overal, maar er kan er hier en daar nog wel eentje opduiken. Of eens wat verspreide lichte regen zou ook kunnen. Bij zachte minima nog steeds. Iets minder uitgesproken dan de vorige nachten. Maar een graad of 13 blijven we zeker minimaal halen. Dus ja, het wordt ook een stukje rustiger. De wind neemt af, blijft in de zuidwestelijke richting zitten. Helemaal verdwijnen zal die niet doen. Maar er is duidelijk een pak minder wind dan dat er overdag was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

We zijn in een meer wisselvallige fase beland deze dagen. We zien op de weerkaarten een westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan van lage drukgebieden die dichterbij komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Ook wel met meer wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die daar rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grote droog te blijven overdag. Een bui is niet uit te sluiten bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien. Maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden, met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij en een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat die hen wilden controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggge heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggge is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarnaast komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buitengezet, hoewel de ophaling van restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afval intercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutieve aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in oogsten. okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De MUG en 2 ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar 2 verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
2: Na, na, na, na. Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kon het eerder al uitgebreid vernemen in ons regio-nieuws. De stad Brugge heeft samen met IVBO een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring een dag eerder bij de start van het nieuwe afvalplan voor Brugge. In het stadscentrum werden maandag heel veel restafvalzakken buiten gezet, hoewel die ophaling niet voorzien was. Daardoor bleven in verschillende straten gele en de nieuwe groene vuilniszakken gewoon achter. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie, hoewel de nieuwe regeling reeds lang aangekondigd werd. Hij wijst erop dat veranderingen tijd vragen, maar ook wat goede wil.
1: Het is inderdaad reeds lang aangekondigd en er is al heel veel inkt en vooral veel woorden aan besteed. Het nieuwe afvalplan voor onze stad betekent eigenlijk dat het restafval moet in een groene zak gestopt worden. Men heeft nog een overgangsperiode dat men de hele zak kan gebruiken met een meerwaarde sticker op. Maar dit moet afgehandeld zijn voor het eind van het jaar. De groene zak die om de 14 dagen wordt opgehaald. En anderzijds heb je het GFT-zakje dat je ook nog kan gebruiken tot 1 januari, maar in principe is de bedoeling dat je overschakelt op een GFT-bakje. En persoonlijk ben ik daar heel blij om met dat GFT-bakje. Want als ik nu iets vervelend vind, dan is het het GFT-zakje dat al een week klaar ligt met heel wat restafval uit de keuken. Als je dit toebindt, en ik stop dat altijd in een gesloten emmer, maar ja, dat is al bijna aan het ontbinden op het moment dat je het na een week moet toebinden. En het vocht druipt er dan uit. Ik ben heel blij dat dit nu in een bakje zal kunnen. Dus in die zin, ook het verschil is dat dit bakje wordt wekelijks opgehaald. Er is heel wat bedenking over restafval. Waarom is het maar om de 14 dagen? Wel, als je echt goed de natte fractie in dit GFT-bakje doet, dan zul je zien dat het aantal, de hoeveelheid afval die een normaal gezin produceert, dat dit voldoende is dat je dat om de 14 dagen haalt. Mm-hmm. Het kan gebeuren dat je exceptionele keer veel afval hebt, veel bezoek gehad of zoiets. Bon, dan is dat mogelijk, of met veel verpakking, dan is het mogelijk uiteraard dat dit een keer meer is. En dat je zegt, ja, ik moet 2 zakken gebruiken. Maar goed, dan mag je onbeperkt aantal zakken buiten zetten. Hè. Dus het aantal zakken speelt eigenlijk geen rol. Alleen wordt het om de 14 dagen opgehaald. Men kan zo van die exceptionele situaties bedenken waarbij men zegt, ja, bon, we hebben mosselen gegeten en moeten die schelpen dan daar 14 dagen blijven staan. Nu, het moet natuurlijk wel toeval zijn dan dat je op de dag dat de ophaling is gebeurd, dat je dan mosselen eet, dan heb je inderdaad 14 dagen. Maar in heel veel gevallen zal dit geen 14 dagen zijn en zal het veel korter zijn. Maar eigenlijk is het de bedoeling, en dat is ook een Vlaamse norm die opgelegd is, om de hoeveelheid restafval, dat is dus wat in de verbrandingsoven terechtkomt, om dit te verminderen. Mm-hmm. Hè? En als je goed sorteert, papier uit je afval haalt, GFT uit je afval haalt, de PMD, al wat verpakking is, plastic, metaal, drank, kartons en dergelijke meer. Als je dat in de zeer goedkope, zo niet bijna gratis, blauwe zak stopt, ja, sorry, dan ga je met moeite nog je groene zak vol krijgen.
2: Ja, het is dus in feite een kwestie van verder sorteren.
1: Ja,
2: goed, consequent.
1: Goed sorteren, consequent handelen, dan zal je zien dat je met één zak, één groene zak, om de 14 dagen ruim toekomt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
1: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanavond en vannacht nog steeds kans op een plaatselijke bui. Zeker niet overal, maar er kan er hier en daar nog wel eentje opduiken. Of eens wat verspreide lichte regen zou ook kunnen. Bij zachte minima nog steeds. Iets minder uitgesproken dan de vorige nachten. Maar een graad of 13 blijven we zeker minimaal halen. Dus ja, het wordt ook een stukje rustiger. De wind neemt af, blijft in de zuidwestelijke richting zitten. Helemaal verdwijnen zal die niet doen. Maar er is duidelijk een pak minder wind dan dat er overdag was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.

komen met hun bijhorende storingen. Die storingen die zorgen voor veel wolken vandaag en perioden met regen of buien. Er kan meer neerslag vallen landinwaarts dan aan de kust, maar het is onduidelijk over hoeveel neerslag dat gaat. Ook wel met meer wind, die komt uit een zuidwestelijke richting. Vanavond, vannacht nog kans op een bui, maar we gaan daar niet in overdrijven, maar er kan zeker nog eentje voorkomen bij temperaturen die dan rond een graad of 13 gaan zitten, terwijl de wind afneemt. En ook voor de komende dagen is dat het weerbeeld. Woensdag lijkt het wel nog grotendeels droog te blijven.

Even overdag. En bij is niet uit te sluiten. Bij temperaturen rond of vooraan de 20 graden. En dan krijgen we later op de dag een grotere kans op wat neerslag of buien. Maar ook zeker weer niet om heel erg overdreven veel neerslag te krijgen. Donderdag, vrijdag ook wisselvallig. Kans op een bui of wat regen, maar zeker geen hele dag. Maxima telkens vooraan de 20 graden. Naar het weekend toe zou het stabieler en droger worden. Met misschien weer iets oplopende temperaturen daarbij. En een kleinere kans op een bui. Al kun je er eentje hier of daar zeker niet volledig uitsluiten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Daze bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De voormalige Sint-Willibrordkerk en het parochiaal ontmoetingscentrum in Sint-Andries krijgen een nieuwe toekomst als onderdeel van de campus van basisschool De Zesprong en het Onze Lieve Vrouw Instituut. Het Brugse stadsbestuur heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend. De scholen kochten de gebouwen enkele jaren geleden aan en gebruiken de site vandaag al gedeeltelijk. De voormalige kerk wordt omgevormd tot een moderne, multifunctionele sporthal die opgesplitst kan worden in 2 ruimtes. Daarna komt er een auditorium met tribune voor schoolactiviteiten en bijeenkomsten. De karakteristieke gevels van het kerkgebouw blijven behouden, terwijl het dak en de vloer energetisch worden vernieuwd. Ook het voormalige parochiaal centrum krijgt een nieuwe bestemming met extra klaslokalen en een grondige renovatie. De stad Brugge heeft dinsdag een extra ophaalronde georganiseerd na de verwarring, een dag eerder. In het stadscentrum werden maandag tientallen restafvalzakken buiten gezet, hoewel de ophaling van de restafval sinds 1 juni nog slechts om de 2 weken gebeurt. Daardoor bleven in verschillende straten gele en groene vuilniszakken achter. Stad Brugge en afvalintercommunale IVBO hadden daarom beslist om uitzonderlijk een extra ophaalronde te organiseren om de foutieve aangeboden zakken alsnog op te halen. Burgemeester Dirk de Vouw toont begrip voor de situatie en wijst erop dat veranderingen tijd vragen. Volgens hem speelt ook het gedrag van buren een rol. Wanneer 1 iemand een vuilniszak buiten zet, volgen anderen vaak dat voorbeeld. De stad zal daarom extra communiceren over de nieuwe afvalregeling. In Sint-Andries zijn de werkzaamheden gestart voor de grondige heraanleg van de Abdijbekenstraat en de omliggende straten. De rijweg en de volledige riolering worden vernieuwd. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, zodat regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Er komen ook infiltratiezones om regenwater lokaal in de bodem te laten dringen. Het straatbeeld krijgt een volledige make-over met de nieuwe asfaltweg, klinkervoetpaden, kruispunten in overheid okerkleurig beton en parkeerstroken in grasbetontegels. De wijk wordt verder vergroend met nieuwe groenzones en 9 extra bomen. De werken verlopen in 3 fasen en duren tot het voorjaar van 2027. Tijdens de werken geldt een omleiding via de Torhoutse Steenweg en omliggende straten. Stad Brugge investeert 2,17 miljoen euro in het project. Aan de Canadakaai in Zeebrugge is maandagnamiddag een busje met havenarbeiders enkele meters naar beneden gevallen van op een autoboot. Het voertuig zakte rond 15 uur door een verdieping terwijl het achteruit reed. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De mug en 2 ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn naar 2 verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. De scheepvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. En dan nog dit. In Brugge staat er een eerste waterpraatpaal. Dat is een innovatieve installatie die kinderen en volwassenen in gesprek laten gaan met het water. De paal maakt deel uit van het Europese project Waterwijs en werd voor het eerst getest tijdens workshops met leerlingen van verschillende Brugse scholen. Na het nemen van watermonsters en het onderzoeken van de waterkwaliteit konden de kinderen vragen stellen aan de paal, variërend van speelse vragen zoals mag ik met jou zwemmen, tot bezorgde vragen over het welzijn van het water. De AI-gestuurde installatie vertaalt wetenschappelijke gegevens over onder meer zuurstofgehalte, nitrietwaarde en waterleven naar begrijpelijke antwoorden voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De technologie werd ontwikkeld om zelfstandig buiten te functioneren en kan minstens 5 uur autonoom werken. Stad Brugge wil de waterpraatpaal de komende jaren verder inzetten om gesprekken over water, klimaat en leefbaarheid te stimuleren.
1: Na, na, na, na. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: De Brugse Radio.

Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trost-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

If I could just hold you.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: VBLO 2 De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De staking bij luchtverkeersleider SkyS is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij SkyS legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trosbeijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabrië in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VPRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VPRO 2.

klassiekers, radiohits en streekartiesten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trosbeijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de